0: Daarom chillen we naar zee gaan, ik zorgen. Daarom zetten we nog mee gaan, ik vormen. Daarom gezoeken en jullie bussen leggen. Als ik dat terug ben, dan heb ik dat nog eens. Daarom gezoeken en jullie bussen leggen.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

0: Zik bij jaar op al contra's mij gewoon. Zak een bon. Koek voor dit zatte. Pas dat met de gut. Parato die van Louvini Tjarda.
1: Dankó Rádió. Szentesen FM 91,6. A magyar zene rádiója.